0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
5: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
4: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
6: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
4: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten lang onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Een nieuwe editie op deze dinsdag 25 augustus. Door de Dermot Kennedy en Better Days. Daarvoor nog Olivia Rodrigo en Stupid Song. Even na 7 uur lekker wakker worden. Dat doe je natuurlijk met de ochtendshow. En of je nu nog lekker in bed ligt. Dat ik je wekker ben of dat je al uit bed bent, lekker aan het ontbijten bent. Of misschien al onderweg of zelfs al op je werk. Het zou zomaar allemaal kunnen op deze stralende dinsdag. Want veel zon vandaag, misschien vanmiddag een beetje hoge bewolking. Blijft gelukkig wel droog. En een graad of 24 vandaag. Nou, het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. Beginnen even in Frankrijk. Ja, een flinke tornado daar in het zuiden van Frankrijk. Gistermiddag zijn daar 41 mensen gewond geraakt. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. En er worden nog onder het puin van een huis nog naar twee mensen gezocht. Het gaat om het plaatsje Pompas in het departement Oude, waar zo'n 1000 mensen wonen. Op beelden op social media is te zien dat daken van huizen zijn geblazen en bomen ontworteld. En concurrentie voor Disneyland Parijs. Want als het aan de Franse president Macron ligt, verrijzen er in de toekomst 3 nieuwe pretparken rond Parijs. En daarvoor is een intentiedeal van 6 miljard euro met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gesloten. De investering komt uit Saoedi-Arabië. Dus het zal best wel een concurrentieslag gaan worden met Disneyland Parijs. Nou, misschien dat die prijzen een beetje zakken. Ik was vorige week in Frankrijk en ook even voor de leuk. Even kijken, wat kost dat nou, hè? Zo'n paar dagen Disneyland Parijs of zo. Nou ja, je gaat gewoon ruim boven de 1000 euro in dit seizoen. Dus ja, wie weet of dat dan ook nog een beetje die prijs gaat zakken als er 3 nieuwe pretparken komen. We gaan dat zien. En ook, we blijven even internationaal. Want Avro Tros heeft laten weten dat ze niet gaan meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dus zij denken, nou krijgen we dan hetzelfde als vorig jaar, dat we niet meedoen en dat de NOS-NTR dan het verslag gaat doen. Nou, het zou ook zomaar kunnen zijn dat een andere omroep dat dan gaat organiseren. En dan ook iemand instuurt. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. En het nieuws uit je eigen buurt, ook op onze website centraalplus.nl. Met het nieuws dat RCL, de voetbalclub in Leiden Dorp, heeft ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan de koninklijke erepenning ontvangen. En een eenmalige gift van 1000 euro. Burgemeester Tjarda Struik reikte de onderscheiding gisteravond namens zijne majesteit de koning uit aan de voetbalvereniging. Dat en nog veel meer nieuws op onze website centraalplus.nl en in deze editie van De Ochtendshow. Shinna Spearman met Die on the Hill onderweg naar Chesto. Dit is Drifting.

0: Jenna Spiro en Die on This Hill.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, het is de ochtendshow op Centraal Plus met inderdaad de poll. En die luidt deze week via Schoolsport 071. Kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport? Doe jij aan sport? En dan zijn er drie keuzemogelijkheden. Ja, ik sport genoeg. Ik wil meer bewegen of ik doe er niet aan. Nou, toen we hem gisteren bespraken hier in de uitzending was ik wil meer bewegen. Bijna de helft van mensen had daarop geklikt, maar dat is aardig teruggezakt. Dat is nu zo'n 37% en rond de 30% zegt ja, ik sport genoeg en ik doe er niet aan, zegt nog eens rond de 30%. Je kan hem invullen en de uitslag zie je natuurlijk in het Centraal Plus weekoverzicht aanstaande vrijdag.

Ja, twee keer Nederlands fabrikaat achter elkaar. Davina Michel, Sweetwater. En daarvoor nog sneller met de plaats Delict. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Lekker wakker worden doe je natuurlijk met het nieuws uit je eigen buurt. En lekkere muziek. Over lekkere muziek gesproken. Miles Smith en Al Horan met Drive Safe. Over een paar tellen op de radio. En daarna ook nog nieuws, weer en verkeer. Paul Albers, die praat je even bij met alles wat je moet weten. Op deze mooie dinsdagochtend. Dit is Drive Safe.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie heeft gisteren aan het begin van de middag twee personen aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is of waarvan ze worden verdacht. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto flink beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij Tennis en Padel de Munnik aan de Hoogmatense Weg, werd door de politie afgezet als plaatsdelict. Na het onderzoek werd de auto weggesleept. De verdachten werden meegenomen naar het politiebureau. Eén persoon raakte gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politieke partijen en andere organisaties doen een dringende oproep aan pro-Leidschendam-Voorburg om vast te houden aan het verkiezingsstandpunt over Vlietland, daar geen vakantiepark met 222 villa's. De partij is momenteel betrokken bij onderhandelingen over een nieuw college met de VVD en gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg. De oproep komt onder meer van pro-Voorschoten. Die partij wijst erop dat Vlietland op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg ligt, maar dat het veel wordt bezocht door inwoners uit omliggende gemeenten, waaronder Voorschoten. De coalitieonderhandelingen in Leidschendam-Voorburg zijn afgerond. Wat er is afgesproken over Vlietland is echter nog niet bekendgemaakt. Daarmee blijft onduidelijk of pro-Leidschendam-Voorburg tijdens de onderhandelingen heeft vastgehouden aan hun verkiezingsstandpunt over het gebied. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie gaat definitief de watergeuzenbatterij bouwen. Na een zeer succesvolle crowdfunding is de financiering rond en gaat dit najaar de schop de grond in. De batterij krijgt een capaciteit van 10 megawatt en 20 megawattuur en moet helpen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. De belangstelling vanuit bewoners was groot. Waar €700.000 nodig was, heeft Rijnland Energie uiteindelijk 1,5 miljoen euro kunnen ophalen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. In de regio West 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En ook op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn is het druk. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 betekent dat 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Kees Kort Amsterdam en My Oh My. Daarvoor nog Eva Max en Maybe You're The Problem. Het is 7:30 geworden op deze dinsdag 25 augustus. Je luistert naar de Zomerochtendshow. Ik ben Mark Vonink en gezellig tot 9 uur hierbij. En dan van de volgende week maandag, dan is de gewone ochtendshow er weer. Dan is Rabin ook weer terug van vakantie. En dan ook weer gezellige gasten in de studio. En eigenlijk begint dan gewoon het normale leven weer, hè? Ja, sorry om het even zo te zeggen, maar... Dan is de vakantie wel echt voorbij. Ja, er zijn ook wel een paar lucky few die ook gewoon nog vakantie hebben volgende week. Of juist dan vakantie hebben. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Nou ja, we moeten er maar gewoon aan geloven dat de herfst eraan komt. Maar deze week is in ieder geval nog even prima weer. En straks gaan we even naar de triathlon in Leiderdorp. Die was afgelopen zondag. Een reportage daarvan hoor je zometeen. Rolf Sanchez is onderweg. Eerst Fort Minor. Dit is Where Did You Go?

0: Machar, Rolf Sanchez tijdens de Centraal Plus ochtendshow. In Leiderdorp vond langs de Zeldijk zondag de 32e editie van de triathlon Leiderdorp plaats. Verspreid over de dag kwamen deelnemers in actie op verschillende afstanden. En je hoort organisator Jeroen Fakkeldijk gevolgd door een paar deelnemers en wethouder Freddy Blommers.
1: Ja, de triathlon van Leiderdorp, de 32e editie. We hebben een derde stapt nu net op de fiets. De standaard is net gestart en we krijgen nog een sprint einde van de ochtend. En vanmiddag de nationale competitie die gaat starten. We hebben wel een aantal no-shows, maar daarvan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar qua aanmeldingen zitten we tegen de 600 deelnemers nu.
2: Ja, we komen uit Hilvarenbeek, Noord-Brabant.
3: En ik oorspronkelijk uit Leiden. Maar ik ben verhuisd, dus ik vond het ook wel weer leuk om dan hier weer een keer in de eigen stad mee te doen.
4: Ik heb hier een jaar geleden mijn allereerste triathlon gedaan, sprint. Dus,
5: waar kom je vandaan?
4: Houten.
3: Ja, het is ook wel een leuke afstand. Want normaal is het allemaal een kwart of een half of een hele of een achtste. En hier heb je toch een derde, net even tussen die kwart en die halve. Dus daar dachten we, daar gaan we heen.
6: En wat mooi om te zien, de start hier van de 1/3 afstand hier in Leiderdorp. Startschot gegeven door wethouder Freddy Blommers.
7: Ja, dat was heel mooi om te doen. Zeker mooi om te zien hoe al die deelnemers dan starten aan zo'n mooi evenement. Nou, het heeft natuurlijk wel heel veel uitstraling. En het is ook mooi dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers aan meedoen. Waardoor het heel belangrijk is. Hiermee heb je gewoon dat onze eigen vereniging enorm in de picture komt te staan. En dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja, videoreportage zie je op onze website centraalplus.nl en via de app. Dit is AGR en Week.
8: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
9: One sip,
8: bad for me.
9: One hit,
8: bad for me.
9: One kiss,
8: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

Ja, lekker wakker worden met de ochtendshow op Centraal Plus. Dimitri Vegas, David Guetta en Nicole Scherzinger en Aztec met The Drop. Richting het nieuws van 8 uur. Dan ben je weer op de hoogte van het nieuws uit het land en de rest van de wereld. En ook meer nieuws uit je eigen buurt straks na 8. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het is de ochtendshow op Centraal Plus voor de Leidse regio en Wassenaar.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: UnityNL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. UnityNL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
3: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
2: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
4: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
2: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een aantal korte files op de A20 bijvoorbeeld, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijdt het langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom rijdt het langzaam. Dat is dan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Ook hier heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

Sia en Clap Your Hands. Daarvoor Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee. Goedemorgen, het is 8 uur geweest. Op deze dinsdag 25 augustus, tijd om wakker te worden. Misschien ben je al een tijdje wakker en ben je gewoon al onderweg naar je werk of op je werk of wat je ook aan het doen bent. Lekker wakker worden doe je met de ochtendshow van Centraal Plus. Het is nog even de zomerochtendshow en van de volgende week dan is Rabin er ook weer. Dan is het de reguliere gewone ochtendshow. Zo, snap je hem? Maar ook gewoon komend uur het nieuws uit je eigen buurt. En natuurlijk nieuws en reportages uit de regio. Straks gaan we naar RCL toe, want RCL bestaat 100 jaar. En hebben gisteren een erepenning gekregen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst nog even het andere nieuws uit je eigen buurt. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. Inwoners, verenigingen en andere betrokkenen konden de afgelopen maanden sporters, teams en vrijwilligers voordragen. De jury heeft inmiddels de inzending beoordeeld en in 6 categorieën genomineerden geselecteerd. De winnaars worden op vrijdag 4 september bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. En een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Het gebeurde op de Ommendijkseweg in Valkenburg, vlakbij Leiden. Het gebeurde gisterochtend. De chauffeur zag rook uit de container komen, zette het voertuig stil. Langs de kant leegde de container en belde de brandweer. Nou, uiteindelijk ging het om een paar accu's in het afval die waren gaan branden. En nieuws uit het land. Afrotros heeft laten weten dat de omroep ook komend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zegt dat het Liedjesfestijn niet langer een neutraal karakter heeft, omdat een van de deelnemende landen, doelend op Israël, nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. De omroep verwijst in een persbericht naar het ernstige humanitaire leed in Gaza en de voortdurende aanvallen op de persvrijheid. Het heeft de afgelopen jaren steeds meer verdeeldheid geleid rond het Songfestival, schrijft Afrotros. En concurrentie voor Disneyland. De Saoedische prins wil miljarden stoppen voor 3 nieuwe pretparken bij Parijs. Nou, meer nieuws. Niet over Parijs, maar wel over de regio Leiden en Wassenaar op onze website centraalplus.nl en via de app. Bijvoorbeeld, daar kan je lezen: 600 deelnemers bij de 32e triathlon in Leiden-dorp. Rijnland Energie bouwt definitief een grote batterij. En 2 personen aangehouden op de parkeerplaats van de padelbanen in Leiden-dorp. Meer nieuws uit je eigen buurt. Al meteen op de radio, onder meer over RCL dus, die 100 jaar bestaat en daar dus de erepenning voor kreeg. Dat gebeurde gisteravond. Dit is Hugo en Solto met Jamaican.

0: Ed Sheeran en Celestial tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan naar de voetbalvereniging RCL in Leiderdorp toe, want gisteravond vierde de club haar 100-jarig bestaan. De avond werd er feest gevierd, toespraken gehouden en kreeg de club een koninklijke erepenning. Nou, vroeg aan bestuursvoorzitter Frits Hentholt wat er door hem heen ging toen hij de erepenning kreeg.
1: Nou weet je, ik vind dat altijd geweldige vragen die je ook altijd krijgt als een speler gescoord heeft. Wat ging er door je heen? En dan weet de speler nooit iets zinnigs te zeggen. En laat ik nou precies hetzelfde hebben. Maar ik weet wel dat ik vlak daarna vooral trots. Het is vooral de eer die het doet en je bent heel erg trots. Ook dat wij dat als RCL krijgen, dat is heel belangrijk. Trots, dat is het meeste.
2: En voorzitter van de KNVB had ook een cadeau?
1: Ja, dat was een geweldig, ja, een hele mooie vaandel, een mooie vlag. Maar ook voor ons, ja, 100 jaar. Ik vond trouwens, de vlag vond ik leuk. Maar wat ik heel bijzonder vond, is dat de bondsvoorzitter van de KNVB bij ons langskomt om het persoonlijke te overhandigen en persoonlijke verhaal te houden. Het is wel echt, je voelt je echt gewaardeerd als dat soort dingen gebeuren.
2: Is dit een mooi begin van de verjaardag van RCL?
1: Ja, dit is een geweldig begin. Nou, gisteren was eigenlijk de drakenboot ook al een begin. Maar dit is de dag en zo. En je ziet gewoon, als je ook kijkt hoeveel mensen hier zijn. En het applaus en de levendigheid. Is het zo leuk dat je dit mee kan maken als een echt levende club. En daarom zei ik ook de eerste 100 jaar. Maar als je de sfeer proeft, zijn we nog piepjong. Hartstikke gaaf.
0: Ja, en ook burgemeester Tjarda Struik was erbij aanwezig.
3: Zeker, de erepenning voor 100 jaar vereniging. Nou, prachtig.
2: Waarom krijgt RCL deze penning?
3: Nou, elke vereniging of organisatie die een bijdrage doet aan de samenleving, in wat voor vorm dan ook, die kan in aanmerking komen voor een erepenning namens de commissaris van de Koning. En dat is RCL gelukt.
2: Waarom is RCL nou zo belangrijk voor Leiderdorp?
3: Nou ja, als je aan RCL denkt, denk je natuurlijk aan de scores op de voetbalborden, het echte voetbal, maar dat is niet het enige. Ik bedoel, het is ook een manier om te verbinden met elkaar. In de samenleving. En dat doen ze door alle vrijwilligers die hier actief zijn. Maar je ziet het hier ook. Gewoon de borrel na de wedstrijd. Dat is gewoon ook superbelangrijk.
0: Ja, burgemeester Tjarda Struik dus die de erepenning uitreikte. Ja, RCL in Leiderdorp 100 jaar. Trouwe leden en bestuursleden hieven het glas. Frank Pauw, bondsvoorzitter van de KNVB, was ook bij de viering van het 100-jarig jubileum. Wat best een prestatie is voor voetbalclubs.
4: Ja, dat blijft bijzonder, vind ik altijd. Het moet nagaan door twee perioden heen. Hè. Dus de tijden van de oorlog en terwijl ook de economische crisis. Dan is het knap dat je zo blijft bestaan.
2: Waarom is een voetbalvereniging nou zo belangrijk voor een gemeente als Leiderdorp?
4: Nou ja, het is voor heel veel gemeenten. Het is natuurlijk, als je hier nou net binnenkomt lopen en je ziet wat voor sociale binding, welke generaties er zijn, hoe de jeugd hier ook weer wordt opgevoed, opgevangen. Maar mensen ook een leven lang trouw zijn aan zo'n club. Dat is eigenlijk wat amateurvoetbal en dan zeker ook de vereniging daarin betekent.
2: Wat doet RCL nou eigenlijk heel goed?
4: Nou, ik denk dat RCL ten eerste een hele beschaafde club is. En dat noem ik het ook maar gelijk een sieraad voor het amateurvoetbal. Een club die verder kijkt dan alleen maar mannenvoetbal. Omdat vrouwenvoetbal is belangrijk, walkingvoetbal is belangrijk, g-voetbal is belangrijk. Ook nog een keer maatschappelijk verantwoord bezig is. Hier met het Kika walking voetbaltoernooi. De verbinding met het COA. Ik denk dat dat precies de dingen zijn die ik net noemde. Dat er ook een sociale basis moet zijn bij zo'n vereniging.
2: Nou is RCL vandaag 100 geworden. Heeft u nog een cadeautje?
4: Ja, dat heb ik zeker. Want dit is een collectors item. Die krijg je alleen maar als je 100 wordt. Als vereniging, die is niet te koop. En dat is de KNVB grote vaandel. Waar de KNVB logo op staat. Maar er staat ook heel groot het logo van de 100-jarige. In dit geval RCL op. En die ga ik zo meteen uitreiken aan de voorzitter.
0: Dan was Frank Pauw, bondsvoorzitter van de KNVB, dus als laatste. Hele reportage later vandaag op onze website centraalplus.nl. Dan zie je er ook videobeelden bij. RCL dus, 100 jaar en een erepenning gekregen. Van harte gefeliciteerd. Dit is Latricia McNeil met Ain't Just the Way.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie heeft gisteren aan het begin van de middag twee personen aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is of waarvan ze worden verdacht. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto flink beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij Tennis en Padel de Munnik aan de Hoogmatenseweg, werd door de politie afgezet als plaatsdelict. Na het onderzoek werd de auto weggesleept. De verdachten werden meegenomen naar het politiebureau, één persoon raakte gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politieke partijen en andere organisaties doen een dringende oproep aan pro-Leidschendam-Voorburg om vast te houden aan het verkiezingsstandpunt over Vlietland, daar geen vakantiepark met 222 villa's. De partij is momenteel betrokken bij onderhandelingen over een nieuw college met de VVD en gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg. De oproep komt onder meer van pro-Voorschoten. Die partij wijst erop dat Vlietland op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg ligt, maar dat het veel wordt bezocht door inwoners uit omliggende gemeenten, waaronder Voorschoten. De coalitieonderhandelingen in Leidschendam-Voorburg zijn afgerond. Wat er is afgesproken over Vlietland is echter nog niet bekendgemaakt. Daarmee blijft onduidelijk of pro-Leidschendam-Voorburg tijdens de onderhandelingen heeft vastgehouden aan hun verkiezingsstandpunt over het gebied. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie gaat definitief de watergeuzenbatterij bouwen. Na een zeer succesvolle crowdfunding is de financiering rond en gaat dit najaar de schop de grond in. De batterij krijgt een capaciteit van 10 megawatt en 20 megawattuur en moet helpen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. De belangstelling vanuit bewoners was groot. Waar €700.000 nodig was, heeft Rijnland Energie uiteindelijk 1,5 miljoen euro kunnen ophalen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het onder andere druk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Je hebt 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg. En ook op de A4, maar dan in de richting van Amsterdam. Want tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook 2 files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijd je de file in. Hier heb je 5 minuten vertraging. En op de A20 richting Gouda, maar dan tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, doe je er ook 5 minuten langer over. Tot slot nog de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lloyd en Android 3000, dedication to my ex. Daarvoor nog Temper City en Self-Aware. Goedemorgen, het is 8:30 geweest op deze dinsdag 25 augustus. En je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt. We gaan naar Friesland toe, want verschillende politieke partijen en organisaties doen een dringende oproep aan pro-Leidschendam-Voorburg om vast te houden aan het verkiezingsstandpunt over Friesland. De partij is momenteel betrokken bij onderhandelingen over een nieuw college met VVD, LV en GBLV gemeentebelangen. Je hoort Albert Deuzeman van Pro Voorschoten en Mirjam Ros van Burgerinitiatief Friesland.
1: Dit is grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg, dus we hebben er ook niks over te zeggen als Pro Voorschoten. Maar het ligt wel tegen Voorschoten aan en een groot deel van de mensen die hier komen recreëren komen uit Voorschoten of uit Leiden. Omdat het zo naar het noorden ligt ten opzichte van Leidschendam-Voorburg.
2: Verschillende politieke partijen en organisaties doen een dringende oproep aan pro-Leidschendam-Voorburg over Friesland.
1: Het was eigenlijk een oproep om zich toch vooral te houden aan de belofte die ze de kiezers gedaan hebben in het verkiezingsprogramma. Namelijk dat ze zich op alle manieren zouden verzetten tegen het volbouwen van Friesland. En ze zitten in onderhandelingen. Ze zijn bezig een college te vormen met VVD en gemeentebelangen. En we hebben gevraagd om toch vooral niet daarin Friesland op te geven. We weten niet hoe de onderhandelingen lopen. Het is heel normaal dat ze daarover niet uit de school klappen. Dat vind ik heel fatsoenlijk van ze. Maar we weten wel dat eerdere onderhandelingen in Leidschendam-Voorburg geklapt zijn, juist op Friesland. En dat D66 weggelopen is van die onderhandelingen omdat ze geen overeenstemming konden bereiken. Dus we hopen dat Pro, nu zij dan de plaats van D66 ingenomen hebben, zich wel herinneren wat ze de mensen beloofd hebben.
3: Het is gewoon een heel belangrijk gebied voor mensen die geen buiten hebben, die geen balkon of een tuin hebben, die heel veel te vinden zijn. Ja, die ook wel eens samen met elkaar met vrienden hier willen barbecuen, op het gras zitten en onder een boom willen zitten. Dus je pakt echt een heel belangrijk mooi gebied af van heel veel mensen. En ja, het wordt een villapark, een vakantiepark. Ja, wij vinden dat in deze tijd, met deze klimaatproblemen, totaal niet passend.
1: Nou, het enige wat wij kunnen doen is dat doorgeven aan onze zusterfractie in Leidschendam-Voorburg.
2: Aanstaande vrijdag organiseert Pro-Leidschendam-Voorburg een ledenvergadering over het coalitieakkoord. Friesland zal daar dus een grote rol in spelen.
0: Een videoreportage over dit zie je op onze website centraalplus.nl en via de Centraal Plus app. Je luistert naar de ochtendshow met Evo Levien onderweg met Complicated. Eerst Sam Veld. Dit is Keep on Rising.

Wakker worden doe je met de ochtendshow. Van Centraal Plus, Mark Monnink.

mooie samenwerking tussen Tom Odell en Lost Frequencies met Black Friday. Daarvoor nog Fleming en Meteor met Niet Nodig. Het is bijna 9 uur, betekent dat dit alweer het einde is van deze editie van de Zomerochtendshow. Zometeen dan is Rudo er weer. Met natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt, de verjaardagen en heel veel lekkere muziek en een hoop gezelligheid. En morgenochtend weer een nieuwe editie van de Ochtendshow. Dit is het en Ellie doen we nog met Happy Now. Ik zou zeggen fijne ochtend en probeer een beetje die zonnestralen nog mee te pakken.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
5: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar ben ik nog mee bezig.
4: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
6: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
7: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
4: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er een aantal plekken waar je meer dan 5 minuten vertraging oploopt in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A20 staan verschillende files, richting Gouda bijvoorbeeld. Daar loopt het vast tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Je hebt er 5 tot 10 minuten op onthoud. En op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 5 minuten langer over tussen Rotterdam Krooswijk en Schiedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Damien Pala en Dracula.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
0: Dat voelt goed hoor. Na anderhalve week ruim hier weer in de studio op deze stoel te zitten. Ja, Robert Beurzen die heeft hem warm gehouden. Afgelopen tijd hoorde je hem hier tussen 9 en 1. En nu ben ik weer bij je. Na een vakantie dus weer heerlijk opgeladen in het Spaanse zonnetje. De Gran Canariaanse zon. Ik weet niet of je dat zo noemt. En nu weer klaar voor een nieuwe radioseizoen. Rudo hier op Centraal Plus. Met natuurlijk de vaste ingrediënten. De bekende jarige. De dag van vandaag. Het nieuws uit de Leidse regio. Wassenaar zo meteen om 9:30 met Paul Albers. En natuurlijk ook de nieuwsrepo's. Zo meteen ga je weer het een en ander horen over wat er afgelopen zondag gebeurde in Leidendorp. Namelijk de triathlon. Jeroen Fakkeldij en wethouder Freddy Blommers hoor je zo meteen. Verder hoor je lekkere tracks. Flair komt eraan door het oog van de nacht. En eerst Joel Corey en Jax Jones. Dit is Out Out. Rio!

0: Adam Poort op Centraal Plus en Move was dat. We kijken nog eventjes naar afgelopen zondag. We gaan naar Leiderdorp toe. Toen vond namelijk de triathlon Leiderdorp plaats. Langs de Zuildijk, de 32e editie. Daar was de start en finish in ieder geval. En verspreid over de dag kwamen de deelnemers in actie op verschillende afstanden. Je hoort organisator Jeroen Fakkeldij, gevolgd door een paar deelnemers. En ook wethouder Freddy Blommers die erbij was afgelopen zondag.
1: Ja, de triathlon van Leiderdorp, de 32e editie. We hebben een derde stapt nu net op de fiets. De standaard is net gestart en we krijgen nog een sprint einde van de ochtend. En vanmiddag de nationale competitie die gaat starten. We hebben wel een aantal no-shows, maar daarvan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar qua aanmeldingen zitten we op tegen de 600 deelnemers nu.
2: We komen uit Hilvarenbeek, Noord-Brabant.
3: En ik oorspronkelijk uit Leiden. Maar ik ben verhuisd, dus ik vond het ook wel weer leuk om dan hier weer een keer in de eigen stad mee te doen.
4: Ik heb hier jaar geleden mijn allereerste triathlon gedaan, sprint. Dus,
5: waar kom je vandaan?
4: Houten.
3: Ja, het is ook wel een leuke afstand, want normaal is het allemaal een kwart of een half of een hele of een achtste. En hier heb je toch een derde, net even tussen die kwart en die halve. Dus daar dachten we, daar gaan we heen.
6: En wat mooi om te zien, de start hier van de 1/3 afstand hier in Leiderdorp. Startschot gegeven door wethouder Freddy Vlommers.
7: Ja, dat was heel mooi om te doen. Zeker mooi om te zien hoe al die deelnemers dan starten aan zo'n mooi evenement. Nou, het heeft natuurlijk wel heel veel uitstraling. En het is ook mooi dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers aan meedoen. Waardoor het heel belangrijk is. Hiermee heb je gewoon dat onze eigen vereniging enorm in de picture komt te staan. En dat is natuurlijk heel mooi.
8: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Deze zomer stond ze nog in het Zuiderpark in Den Haag.
1: Ironical hier op Centraal Plus, 9:30. Meer muziek straks. One Republic, Counting Stars en DJ Sammy komt eraan met Boys of Summer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie heeft gisteren aan het begin van de middag twee personen aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is of waarvan ze worden verdacht. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto flink beschadigd is. De omgeving van het voertuig, wat geparkeerd stond bij Tennis en Padel de Munnik aan de Hoogmatenseweg, werd door de politie afgezet als plaatsdelict. Na het onderzoek werd de auto weggesleept. De verdachten werden meegenomen naar het politiebureau. Eén persoon raakte gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politieke partijen en andere organisaties doen een dringende oproep aan pro-Leidschendam-Voorburg om vast te houden aan het verkiezingsstandpunt over Vlietland, daar geen vakantiepark met 222 villa's. De partij is momenteel betrokken bij onderhandelingen over een nieuw college met de VVD en gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg. De oproep komt onder meer van pro-Voorschoten. Die partij wijst erop dat Vlietland op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg ligt, maar dat het veel wordt bezocht door inwoners uit omliggende gemeenten, waaronder Voorschoten. De coalitieonderhandelingen in Leidschendam-Voorburg zijn afgerond. Wat er is afgesproken over Vlietland is echter nog niet bekendgemaakt. Daarmee blijft onduidelijk of pro-Leidschendam-Voorburg tijdens de onderhandelingen heeft vastgehouden aan hun verkiezingsstandpunt over het gebied. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie gaat definitief de watergeuzenbatterij bouwen. Na een zeer succesvolle crowdfunding is de financiering rond en gaat dit najaar de schop de grond in. De batterij krijgt een capaciteit van 10 megawatt en 20 megawattuur en moet helpen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. De belangstelling vanuit bewoners was groot. Waar €700.000 nodig was, heeft Rijnland Energie uiteindelijk 1,5 miljoen euro kunnen ophalen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
4: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: DJ Sammy en de Boys of Summer op Centraal Plus. 25 augustus, wie zijn er jarig vandaag? Nou, het is de verjaardag van Kel Mitchell, Amerikaans acteur, komiek en muzikant, 48. Gilberto Simoni, Italiaans voormalig wielrenner, 55. En Duitse voormalig fotomodel en actrice Claudia Schiffer, ook jarig, 56. Net zo oud trouwens als Ronald Waterreus. De voetbalkeeper is 56 geworden. En het is de verjaardag van Mirjana van Rhee, de Nederlandse actrice, 59. Het is de verjaardag van Victor Leu, kennen onder andere van voetbalvrouwen. Ja, naar deel van Nederlandse films en series. 64 is die geworden. Frank Marsmeijer kennen we vroeger nog van de Holiday Show, maar tegenwoordig ook als zanger, ja, en zijn verleden. 65 is Frank Marsmeijer geworden. Tim Burton, tekenaar, vandaag 68. En Elvis Costello, de Britse muzikant, is 72 geworden. Gene Simmons, rockmuzikant, 77. En dit vind ik wel grappig. Hij is van de Nederlandse banken, zeg maar. Hij is een Nederlands bankier. Rijkman Groenink is jarig. Ja, hoe toepasselijk wil je je naam hebben? En de laatste, die had jarig geweest, had 60 geworden. 6 oktober 2010 overleed hij. Hij werd geboren op 25 augustus 1966. Ik heb het over Antonie Kamerling. En die kennen we natuurlijk van dat ene hele mooie liedje Als Hero uit All Stars. Dit is Toen ik je zag.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

Antonie Kamerling, hij had vandaag 60 geworden. En je hoorde hem met Toen ik je zag hier op zijn 60ste verjaardag die hij niet meer haalde. Dit is Centraal Plus, ik ben Rudo. Goedemorgen. Zometeen de Jonas Brothers en hier Steady Swims, de nieuwste. Dit is Break Up in Reverse.

0: safe.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Celeletti, Boston en Nate Smith. Fix What You Didn't Break. En daarmee zijn we beland in deel 2 van Rudo. Op deze dinsdag 25 augustus. Ja, de laatste week van de zomervakantie. En daarna gaat alles weer gewoon beginnen. Moet je weer gewoon naar je werk. Ja, misschien ben je dat nu ook wel aan het doen hoor. Maar we gaan in ieder geval de scholen, de sporten. Alles weer gewoon van start. 31 augustus zet die datum in je agenda als start. We komen ook weer bijna de borden langs de weg. En de spandoeken. Wij gaan weer naar school. Dat je even moet opletten. Want het schijnt dus bewezen te zijn dat iedereen er weer aan moet wennen dat er zoveel verkeer is. En het gaat weer schemerig worden en zo. Dus nou ja, goed. Een campagne die ook weer gaat starten. En ik waarschuw je alvast bij deze. Dus we gaan weer naar school. Hey, welkom Rudo, deel 2 voor deze dinsdag. Met zometeen een overzicht van het nieuws van gisteren. En jij die daar een track bij mag bedenken. En Nell Horn hoor je zometeen. De pluster van Robin Schulz. Take It Slow komt er ook aan. En eerst maar Rule 5 met Wiz Khalifa. Dit is Payphone.
0: Rudo!

0: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Robin Schulz en Take It Slow is deze week de Plus track.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: RVL ontvangt de koninklijke erepenning bij het 100-jarig jubileum. Burgemeester Charles Struijk heeft gisteren daar de voorzitter verrast. Verder, Rijnland Energie bouwt definitief een grote batterij en 600 deelnemers bij de 32e triathlon in Leiden-Dorp. Verder een oproep aan pro-Leidschendam-Voorburg om Vlietland niet op te geven. En er zijn twee personen aangehouden op de parkeerplaats bij de padelbaan en de tennisbaan in Leiden-Dorp. Bij de Munnik was dat. Verder, de drakenbootrace van RCL vanwege het jubileum was een groot succes dankzij het mooie weer. En zon, maar ook regen en onweer verwacht. Er wordt van alles wat verwacht. Je vindt het weer voor de komende dagen. In ieder geval op onze website centraalplus.nl. Ja, dat en ander nieuws. Check het vooral voor online op onze website. En kom maar door met jouw tracksuggestie.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Keith Urban en One Too Many op Central Plus. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Meer muziek daarna. Je hoort onder andere Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie heeft gisteren aan het begin van de middag twee personen aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is of waarvan ze worden verdacht. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto flink beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij Tennis en Padel de Munnik aan de Hoogmatenseweg, werd door de politie afgezet als plaatsdelict. Na het onderzoek werd de auto weggesleept. De verdachten werden meegenomen naar het politiebureau. Eén persoon raakte gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politieke partijen en andere organisaties doen een dringende oproep aan Pro-Leidschendam-Voorburg om vast te houden aan het verkiezingsstandpunt over Vlietland, daar geen vakantiepark met 222 villa's. De partij is momenteel betrokken bij onderhandelingen over een nieuw college met de VVD en gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg. De oproep komt onder meer van Pro-Voorschoten. Die partij wijst erop dat Vlietland op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg ligt, maar dat het veel wordt bezocht door inwoners uit omliggende gemeenten, waaronder Voorschoten. De coalitieonderhandelingen in Leidschendam-Voorburg zijn afgerond. Wat er is afgesproken over Vlietland is echter nog niet bekendgemaakt. Daarmee blijft onduidelijk of Pro-Leidschendam-Voorburg tijdens de onderhandelingen heeft vastgehouden aan hun verkiezingsstandpunt over het gebied. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie gaat definitief de watergeuzenbatterij bouwen. Na een zeer succesvolle crowdfunding is de financiering rond en gaat dit najaar de schop de grond in. De batterij krijgt een capaciteit van 10 megawatt en 20 megawattuur en moet helpen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. De belangstelling vanuit bewoners was groot. Waar €700.000 nodig was, heeft Rijnland Energie uiteindelijk 1,5 miljoen euro kunnen ophalen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt twee afgesloten rijstroken op de A20 hoek van Holland richting Gouda. De berger is nu aanwezig, maar je loopt nog 5 tot 10 minuten vertraging op tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: een van de eerste hits van The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, er is veel in het nieuws. Je kan het vinden op onze website centraalplus.nl. We gaan nu even naar Zoeterwoude toe voor Rijnland Energie. Die bouwt definitief een grote batterij. Bewoningscorporatie Rijnland Energie gaat definitief de watergeuzenbatterij bouwen. Na een zeer succesvolle crowdfunding is ook de financiering nu rond. Afgelopen week werd de opdracht verstrekt aan het bedrijf dat de batterij gaat bouwen. Dit najaar gaat de schop in de grond en de batterij krijgt een capaciteit van 10 megawatt en 20 megawattuur. Moet helpen om de druk op het elektriciteitsnet te gaan verminderen. De batterij bestaat straks uit 6 units, ongeveer zo groot als een halve zeecontainer. Wil je er meer over lezen? Check het vooral op onze website, dat is centraalplus.nl. Cindy die mailde me in ieder geval als tracksuggestie voor Batterij van Suzanne Freek. Vind ik heel toepasselijk, maar deze van Lennart ook, die mailde voor The Power. Want ja, batterijen.

Snap en de Power bij Centraal Plus. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Ja, het is eigenlijk net als gisteren veel zon. Misschien vanmiddag wel een beetje wat bewolking. Nog, het blijft in ieder geval droog en 24 graden. Morgen 27 graden. Het wordt wel wat benauwd en er is ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Get the drama, son!

Moeten we gewoon maar lekker stug de zomermuziek blijven doordraaien in de hoop dat de zon terug gaat komen en we nog een keertje 30 graden krijgen? Geloof je in sprookjes? Nee, gaat niet gebeuren. Zometeen meer muziek in deel 3 van Rudo Your Jelly Roll met I'm Good. Rudo!

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: good. Jelly Roll. Het gaat wel goed met de moor. I'm good, hoorde je.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: En Martin Garrix met U2 en Fireflies. Welkom, het is Rudo hier voor deze dinsdag. Het is 25 augustus. We zijn nog even een beetje naar de dag te zoeken. Het is mijn eerste werkdag na mijn zomervakantie. Dus het voelt een beetje voor mij dan, in ieder geval, als een maandag. Voor jou zal het gewoon als een dinsdag voelen. Ja, of misschien ben je ook wel net terug van vakantie. Of mag je nog, hè? Ja, veel mensen die schoolgaande kinderen hebben, die zijn nu een beetje weg, komen weer terug. Maar ja, heb je geen kinderen, ja, dan ga je natuurlijk pas volgende week een keer weg. Want dan zijn die hotels en die vluchten allemaal een stuk goedkoper natuurlijk. Hey, welkom, het is Rudo voor deze dinsdag. Terug van vakantie dus, met zometeen de dag van vandaag. En muziek van Sabine Carpenter, One Day en nu Jicky Jam, Nicky Jam en Henrique Iglesias. Dit is El Perdón.
2: Rudo!

0: Brandé, oh my god, op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: 25 augustus 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Libération de Paris. Jaarlijks wordt vandaag op deze dag in Parijs de bevrijding van Parijs gevierd. De dag waarop in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog Parijs werd bevrijd van de Duitse bezetters. Op die dag trok Charles de Gaulle, het leider van de Franse strijdkrachten, de stad binnen en nam zijn intrek in het ministerie van Oorlog. Hier hield hij een speech voor de Parijse bevolking. En alhoewel het geen officiële feestdag is, is het wel een belangrijke dag voor veel Parijzenaren. In de stad worden vandaag ook weer veel verschillende evenementen georganiseerd. Ja, plaatjes over vrijheid, liberté of Parijs. Kom maar even door en stuur je mail naar rudo@centraalplus.nl.

0: George Ezra.
1: Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 11:30. Meer muziek daarna. Best Fake Smile van James Beno, Carol G en Bruno Mars. En nieuwe muziek van ze, Stil, komt eraan.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Racingclub Leiderdorp, oftewel RCL, heeft gisteravond ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een koninklijke erepenning ontvangen en een eenmalige gift van 1000 euro. Burgemeester Tjarda Struik reikte de onderscheiding gisteravond uit namens de koning. En dat gebeurde allemaal op een speciale verjaardagsbijeenkomst waar ook de KNVB bij aanwezig was. Wie bepaalt de toekomst van renbaan Duindicht? Is dat de gemeente Wassenaar of de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens de rechtszaak tussen deze partijen. De stichting wil dat de renbaan in ere wordt hersteld. Zij vrezen dat als de gemeente de grond in handen krijgt, het einde van de iconische Wassenaarse renbaan betekent, omdat de gemeente er dan huizen gaat laten bouwen. En voor de tweede keer wordt in de buurtontmoetingsplek De Bob in de Herenstraat in Leiden gebakken. Op woensdag 16 september gaat de oven weer aan voor een bakwedstrijd in de tuinstadwijk. Naast een smakelijk wedstrijdelement is de wedstrijd vooral bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 25 graden.
4: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Dat was ineens verrassend. Er was er nieuwe muziek van Carol G en Bruno Mars. Stil hoorde je hier bij Centraal Plus op deze 25e augustus. Het is in Frankrijk Libération de Paris, oftewel de dag van de bevrijding van Parijs. Die was vandaag in 1944 op deze 25e augustus. Er komen veel platen binnen Carnaval de Paris als tracksuggestie. Ook veel platen over vrijheid. Liberté van Parle en Padoues kwam ook nog binnen. Maar Jeanette die stuurde deze in van Roselle. Everybody's free to feel good. Op Libération de Paris, dat is het vandaag.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zara Larsson, Midnight Sun en Lost Frequencies en Live It All. Het is dinsdagmiddag inmiddels. Welkom, het is Rudo voor deze 25e augustus. Met zometeen meer over RCO. Die hebben een erepenning gekregen gisteravond. Hoe dat zit, hoor je zometeen. En verder lekkere tracks voor je. Hanna May, Wacht op mij, hoor je. Na Shaggy en Mohombi, I Need Your Love en DNCE. Dit is Cake by the Ocean.
1: Rudo!

0: Bob Sinclair en Gary Pyne en Love Generation bij Centraal Plus. Waar we even naar het jubilerende RCL gaan. De voetbalvereniging in Leidendorp bestaat 100 jaar. Ja, gisteren vierde RCL, de voetbalclub in Leidendorp, dus dat bestaan in de avond werd er een feest gevierd. Er werden toespraken gehouden en de club kreeg een koninklijke erepenning. Zometeen zie je daar een heel nieuws item van online op onze website centraalplus.nl. Wij waren er in ieder geval bij met het Centraal Plus nieuws. Er spraken de voorzitter van RCL, dat is Frits Wentholt, en wilde van hem weten toen hij die penning had gekregen wat er nou eigenlijk door hem heen ging.
1: Nou weet je, ik vind dat altijd geweldige vragen die je ook altijd krijgt als een speler gescoord heeft. Wat ging er door je heen? En dan weet de speler nooit iets zinnigs te zeggen. En laat ik nou precies hetzelfde hebben. Maar ik weet wel dat ik vlak daarna vooral trots. Het is vooral de eer die het doet. En ik ben heel erg trots. Ook dat wij dat als RCL krijgen. Dat is heel belangrijk. Trots. Dat is het meeste.
2: En voorzitter van de KNVB had ook een cadeau?
1: Ja, dat was een geweldig. Ja, een hele mooie vaandel, een mooie vlag. Maar ook voor ons, ja, 100 jaar. En ik vond trouwens, de vlag vond ik leuk. Maar wat ik heel bijzonder vond, is dat de bondsvoorzitter van de KNVB bij ons langskomt om het persoonlijke te overhandigen en persoonlijke verhaal te houden. Dat is wel echt, je voelt je echt gewaardeerd als dat soort dingen gebeuren.
2: Is dit een mooi begin van de verjaardag van RCL?
1: Ja, dit is een geweldig begin. Nou, gisteren was eigenlijk de drakenboot ook al een begin. Maar dit is de dag en zo. En je ziet gewoon, als je ook kijkt hoeveel mensen er zijn, en het applaus en de levendigheid, is het zo leuk dat je dit mee kan maken als een echt levende club. En daarom zei ik ook de eerste 100 jaar. Maar als je de sfeer proeft, zijn we nog piepjong. Hartstikke gaaf.
3: Centraal Plus.

0: Tame Impala, de nieuwste opvolger van Dracula. Je hoorde Loser hier op Centraal Plus. 12:30, Robert Beurs hoor je met het nieuws. En daarna Justin Bieber, Love Yourself. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Racingclub Leiderdorp, oftewel RCL, heeft gisteravond ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een koninklijke erepenning ontvangen en een eenmalige gift van 1000 euro. Burgemeester Tjarda Struik reikte de onderscheiding gisteravond uit namens de koning. En dat gebeurde allemaal op een speciale verjaardagsbijeenkomst waar ook de KNVB bij aanwezig was. Wie bepaalt de toekomst van renbaan Duindicht? Is dat de gemeente Wassenaar of de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens de rechtszaak tussen deze partijen. De stichting wil dat de renbaan in ere wordt hersteld. Zij vrezen dat als de gemeente de grond in handen krijgt, het einde van de iconische Wassenaarse renbaan betekent, omdat de gemeente er dan huizen gaat laten bouwen. En voor de tweede keer wordt in de buurtontmoetingsplek De Bob in de Herenstraat in Leiden gebakken. Op woensdag 16 september gaat de oven weer aan voor een bakwedstrijd in de tuinstadwijk. Naast een smakelijk wedstrijdelement is de wedstrijd vooral bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 25 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Zo heet dat liedje eigenlijk helemaal niet. Hè. Het heet eigenlijk, nou ja, goed. Het is niet voor niks, allemaal weggepiept. Dus laten we het daar vooral even bij laten. Het is Centraal Plus, met iedere week ook weer een vraag aan jou.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met de sport. De vraag is, doe jij aan sport? Ja, ik sport genoeg. Ik wil meer bewegen. Of ik doe er niet aan. Op dit moment is het redelijk verdeeld. Tussen 1/3, zeg maar. Ja, de vraag aan jou, doe jij aan sport, ja of nee? De hele week kan je nog stemmen op centraalplus.nl.

Who's Laughing Now? In ieder geval is het degene die het laatst lacht. Want die lacht het beste. Zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag de middagshow met Elmar. Met natuurlijk ook weer nieuwe gasten hier in de studio. Morgenochtend ben ik er weer na de zomerochtendshow met Mark Wonink. Heel graag tot dan.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen

0: zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rem Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vliegen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Racingclub Leiderdorp, oftewel RCL, heeft gisteravond ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een koninklijke erepenning ontvangen en een eenmalige gift van 1000 euro. Burgemeester Tjarda Struik reikte de onderscheiding gisteravond uit namens de koning. En dat gebeurde allemaal op een speciale verjaardagsbijeenkomst waar ook de KNVB bij aanwezig was. Wie bepaalt de toekomst van renbaan Duindicht? Is dat de gemeente Wassenaar of de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens de rechtszaak tussen deze partijen. De stichting wil dat de renbaan in ere wordt hersteld. Zij vrezen dat als de gemeente de grond in handen krijgt, het einde van de iconische Wassenaarse renbaan betekent, omdat de gemeente er dan huizen gaat laten bouwen. En voor de tweede keer wordt in de buurtontmoetingsplek De Bob in de Herenstraat in Leiden gebakken. Op woensdag 16 september gaat de oven weer aan voor een bakwedstrijd in de tuinstadwijk. Naast een smakelijk wedstrijdelement is de wedstrijd vooral bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 25 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september.

0: Leider. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. Er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. De mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Racingclub Leiderdorp, oftewel RCL, heeft gisteravond ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een koninklijke erepenning ontvangen en een eenmalige gift van 1000 euro. Burgemeester Tjarda Struik reikte de onderscheiding gisteravond uit namens de koning. En dat gebeurde allemaal op een speciale verjaardagsbijeenkomst waar ook de KNVB bij aanwezig was. Wie bepaalt de toekomst van renbaan Duindicht? Is dat de gemeente Wassenaar of de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens de rechtszaak tussen deze partijen. De stichting wil dat de renbaan in ere wordt hersteld. Zij vrezen dat als de gemeente de grond in handen krijgt, het einde van de iconische Wassenaarse renbaan betekent, omdat de gemeente er dan huizen gaat laten bouwen. En voor de tweede keer wordt in de buurtontmoetingsplek De Bob in de Herenstraat in Leiden gebakken. Op woensdag 16 september gaat de oven weer aan voor een bakwedstrijd in de tuinstadwijk. Naast een smakelijk wedstrijdelement is de wedstrijd vooral bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen de aansluiting met de A4 en Hazerswoude-Dorp is de vertraging 10 minuten. Staat er een auto met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: UnityNL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. UnityNL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze op

0: opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er staat een auto in brand, daardoor is er 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

Beyoncé, Halo en de huidige nummer 1 uit de 30 op naam van Another en 45 Ultra en Talk to You. De middagshow, het is een zonovergoten dinsdag 25 augustus. Temperatuur tot ver boven de 20 graden gekomen. Ja, en ik zou zeggen, geniet er maar even van, want vanaf morgen is er weer kans op regen. En komende donderdag, dan bestaat er ook onweer dat erbij gaat komen. Dus dat is wel eventjes totaal wat anders dan vandaag. Het is de middagshow die is begonnen, even na drieën. En dat betekent, de komende 3 uur ben ik bij je met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen hier Benson Boone, naar Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. En ook Keigo met Khalid en Griffin en Save My Love. Die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. Gisteren is die officieel begonnen, de Leidse Zwemvierdaagse in De Vliet, het openluchtzwembad van Leiden. Gisteren mooi weer, vandaag nog mooier weer, morgen dus kans op een buitje. En komende donderdag, dat is de slotdag, ja, dat gaat nog een spannende worden. Want dan bestaat ook de kans dat het dus gaat omweren. Ja, sowieso een mooie editie. Het is 50 jaar dat het evenement officieel bestaat. En als we echt goed gaan terugrekenen, dan moeten we 51 jaar terug de tijd in. Maar ja, corona die gooide roet in het eten. En daarom gisteren dus om 7 uur het startschot. En dat is gegeven door burgemeester Peter Heikoop. En mocht je nou vanavond weer gaan zwemmen, alvast heel veel plezier. En succes met dag 2 van de Leidse Zwemvierdaagse. Taylor Swift, Shake It Off komt eraan. Eerst de nieuwste van Snelle. Dit is Plaatsdelict.

Taylor Swift en Shake It Off. Ik kreeg net foto's binnen. Foto's van de opbouw van 750 jaar Zoeterwoude vanuit de Klaverhal. Aankomende zaterdag is daar een groot feest met onder andere Danny de Munk en ook T-Spoon op het podium. En ze zijn vandaag officieel begonnen met het neerzetten van het podium, het licht, het geluid, de aankleding van de zaal. En ja, weet je, als dat dan eenmaal begint, dan ziet dat er best wel heel erg goed uit. Wat ook leuk is, is dat Michiel Breedveld daar komt optreden met zijn eigen band. En die band, die komt daar dus twee keer te staan, komende zaterdagavond. En gistermiddag was hij te gast bij mij in de studio. Vertelde over hoe die band ooit ontstaan is, wat ze dan precies gaan doen en hoeveel zin hij erin heeft. Check dat artikel en het fragment even op onze eigen website centraalplus.nl. En voor meer informatie kijk even op de website van 750 jaar Zoeterwoude. Want aankomende zaterdag is er niet alleen een feest in de Klaverhal, maar is er ook een korenmiddag in de kerk, in de dorpskerk is dat. En natuurlijk een hele grote braderie op het dorpsplein en op het watertje.

0: uit de 90s, Aswad en Shine. Centraal Plus, de middagshow, onderweg naar het einde van de werkdag met zo direct de tv-update. Ook een dikke hit uit de 30, Juste, Jack Staal en John met Turn the Lights Off. En ook Ariana Grande, die ga je horen. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De sleutels en de stichting Sakina slaan de handen ineen om de leefbaarheid in Leiden en Voorschoten te verbeteren en nieuwkomers meer mee te laten doen in de samenleving. Onder de naam Meedoen in de Wijk gaan de organisaties de komende 3 jaar de handen ineen slaan. En dat wordt morgen feestelijk afgetrapt met een Marokkaanse lunch. Onverwachts houdt het zomerse weer nog een dagje langer aan. Anders dan voorspeld laat de zon zich ook morgen nog uitgebreid zien. Daarna slaat het echt om en worden er weer flinke regenbuien verwacht. Een voorspelling voor de komende uren volgt aan het eind van dit bulletin. En Zoeterwoude maakt zich op voor de feestweek ter gelegenheid van haar 750-jarig bestaan. Zaterdag wordt die afgetrapt met voor het eerst in 40 jaar weer een jaarmarkt. Waaronder een grote braderie, korenfestival, foodtruckfestival en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Central Plus.

0: Just Dead, Jack Staal en John met Turn the Lights Off. En ook Breathe In van Ariana Grande, die hoorde je.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bijzonder jaar voor RCL, de voetbalclub uit Leiderdorp. Ze bestaan namelijk 100 jaar en deze week wordt dat groots gevierd, met bijvoorbeeld aankomende zaterdag een heel groot feest. En gisteren was er ook een bijzondere bijeenkomst. En Brigitte, jij bent erbij geweest.
2: Dat klopt inderdaad. Het was in het clubhuis van RCL. En daar was eigenlijk een soort van de officiële aftrap van het feestjaar.
0: Ja, bijzonder. Een mijlpaal. Zo'n club die dan 100 jaar bestaat. Onder andere de burgemeester was daarbij, Charda Struik.
2: Ja, klopt. En de bondsvoorzitter van de KNVB was er zelf ook bij. En die hadden allemaal cadeautjes meegenomen ook voor RCL.
0: Vertel, wat hebben ze meegebracht?
2: Ja, Charda Struik, de burgemeester dus, die heeft een koninklijke erepenning uit mogen reiken aan de vereniging. Omdat ze 100 jaar bestaan. En de meneer van de KNVB die heeft een vaandel uitgereikt eigenlijk. Met het logo van de KNVB en van de RCL erop.
0: En dan begreep ik dat ze ook nog een geldbedrag hebben ontvangen.
2: Ja, de gemeente Leiderdorp kwam ook nog met een geldbedrag van €1000. Die ze mogen besteden aan wat ze willen.
0: Nou, eigenlijk gewoon 3 mooie opstekers.
2: Ja, eigenlijk wel, ja, ja.
0: Jij was erbij, vanavond er alles over op tv. Hoe druk was het ongeveer, denk jij, gisteren?
2: Ja, dat hele clubhuis zat wel vol, hoor. Maar ook echt gewoon mensen van jong tot oud. Ik denk dat echt de belangrijkste stamgasten er gewoon waren. Ja.
0: Ja, RCL 100 jaar. Ik denk iedereen die iets met voetbal heeft in de regio, die kent de club. En kom je uit Leiderdorp en zit je op voetbal, dan heb je er ongetwijfeld of gespeeld of je zit daar al heel lang.
2: Ja, wat ik zeg, er zitten echt 3 generaties onder dat clubhuis gisteren.
0: Ja.
2: Dus het is echt bizar hoeveel impact zo'n club kan hebben op een dorp.
0: Nou, in ieder geval heel erg bijzonder. Vanavond kan je het allemaal gaan zien op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412.

Een paar weken geleden zat deze bij onze New Music Friday. De nieuwste Rondé, die heet Oh My God. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Met nu Benny en

liedje is plustrack geweest. Ella Langley en Choose in Texas en Super Lonely van Benny en Gus Dipperton. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, gaat bijzonder worden, want op zaterdag 5 september... dan vindt er in Sportcomplex 1574 in Leiden... een bijzonder basketbal-evenement plaats. Namelijk de allereerste gezamenlijke kick-off van de Women's Basketball League. En zometeen heb ik de oprichter, dat is Floris van der Voet, in de studio... met waarschijnlijk ook één of twee speelsters. Zometeen eens kijken waar dit idee vandaan komt... en wat er dan na die kick-off, na die 5 september, allemaal gaat gebeuren. Complete verhaal zometeen in de middagshow van Centraal Plus... met nu Martin Garrix en Jax. Dit is Told You So.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuur.

0: stadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook een kleine 10 minuten oponthoud. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

tonight. Chandelier van Sia, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Even na vieren, het is dinsdag de 25e van augustus. Buiten schijnt het zonnetje, temperatuur aangenaam zo'n 4 à 25 graden. En afgelopen middag rond 2:30 zijn de hulpdiensten uitgeroepen. En dat heeft alles te maken met een gevaarlijke stof of een onbekende lucht aan de Hyacinthstraat in Voorschoten. De brandweer die kwam ter plaatse met een tankauto spuit. En ook de officier van dienst is opgeroepen en de adviseur gevaarlijke stoffen. En ook de politie en de ambulancedienst die kwamen naar de locatie. En daar is daar een onbekende stof aangetroffen. Een foto van dat incident en om welke garageboxen het nou exact gaat, die vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl en uiteraard ook via de nieuwsapp. Ja, bijzonder. Op 5 september dan gaat er wat gebeuren. De opening van een basketbalseizoen speciaal voor vrouwen. En dat gaat gebeuren in Sportcomplex 1574. En ik heb zo meteen de oprichter, Floris van der Voet, in de studio. En hij heeft ook een speelster bij zich. Ook Jonas Blue komt eraan met Jack & Jack, Rise. Naar de nieuwste van Sienna Spyro. In my-

0: De middagshow van Centraal Plus met Jonas Blue en Jack & Jack. Je hoorde Rise en daarvoor de nieuwste van Sienna Spyro. 5 september, dan gaat er wat bijzonders gebeuren. Heeft te maken met heel veel basketbalteams. En die teams bestaan alleen maar uit vrouwen. Gaat gebeuren bij Sportcomplex 1574 in Leiden. In de studio, de oprichter, dat is Floris. En Floris heeft Katelijne meegespeeld. En Katelijne, ik begreep, jij speelt al basketbal vanaf je vijfde.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Dat is bijzonder.
1: Ja, klopt. Nu 23, dus al een hele lange tijd.
0: Wanneer dacht jij bij jezelf, het lijkt mij super tof om dit te gaan doen. Dat moet echt al heel vroeg zijn begonnen.
1: Ja, toch uit een basketbalfamilie. Mijn ouders, mijn broer, mijn zus. Dus dat was geen vraag of ik ging basketballen of niet.
0: Eigenlijk gewoon, jij gaat op basketbal en dat hou je dus inmiddels al bijna 20 jaar vol.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Nog steeds heel leuk.
0: En wat is de grote ambitie bij jou?
1: Ik ben nu met Nederlands team mee aan het draaien. Dus hopelijk de volgende kwalificatie richting de EK bij de laatste 12 kan komen. Dat zou heel gaaf zijn.
0: En Floris, hoe zit dat bij jou dan? Wanneer is dat basketbalvirus in de lucht gekomen bij jou?
2: Ik ben op jonge leeftijd verhuisd naar Amerika. Daar heb ik het eigenlijk leren kennen. En in Amerika was ik oké. Okay. Toen ik terugkwam in Nederland was ik best wel goed. En toen heb ik hier in Nederland nog een tijd internationaal gespeeld met mijn internationale school. En uiteindelijk ben ik overgestapt naar het coachen.
0: En nu dan eigenlijk de kartrekker om zeg maar dat damesbasketbal populairder en groter te maken.
2: Ja, klopt. Samen met de bond en alle clubs. De dames eredivisie is natuurlijk een stuk kleiner dan de mannen. En we wilden gewoon wat meer meiden naar de hal krijgen. Wat meer elan geven aan de eredivisie. En ervoor zorgen dat mensen een keer kennis maken met alle teams. En wat er nou is en wat ze doen. En wie zijn de sterren en wie zijn de rolmodellen. En toen dachten we, joh, laten we nou eens een keer een kick-off gaan starten. En toen zei ik, joh, laat die dan het eerste keer in Leiden doen. Want wij hebben een hele mooie zaal. En zodoende is het eigenlijk opgezet uit een vergadering wat uitliep op zo'n idee.
0: Want hoe groot zeg maar is de basketbalsport in Nederland? En als we gaan kijken naar de regio, we hebben ZZ Leiden, Eredivisie Basketbal. Is het daardoor populairder geworden sinds dat ZZ echt heel erg goed is?
2: Ik denk op het gebied van, als je naar de mannenkant kijkt, is natuurlijk ZZ Leiden de top van Nederland. Dus daar wil je natuurlijk ook bij horen als jongen. 4 jaar geleden heb ik samen met iemand anders ZZ Leiden dames opgestart. En vrouwenbasketbal heeft een dunnere spoeling. Er zijn minder meiden die op topniveau willen basketballen. Maar ik denk wel, zeker na corona, was het de snelst groeiende sport. En nu groeit het nog steeds. Alleen het heeft al te maken met kaderzaal. Er zitten zoveel dingen aan vast in binnensporten in Nederland. Dus ik denk dat het zeer populair is. Dat het steeds blijft groeien ook. Zeker in de omgeving ook.
0: Dan is het ook nog groeiende. Wat is zeg maar, Katelijne, als je kijkt naar hoe jij andere meiden of andere dames over de streep kan halen om te gaan basketballen. Wat zeg jij dan?
1: Het is gewoon een hele leuke sport. En ik heb de mogelijkheid om elke dag mijn vriendinnen te zien. Mijn teamgenoten zijn mijn beste vriendinnen. En om met hun elke dag te kunnen spelen. Het is superleuk, supergezellig, uitdagend. Elke dag is anders. En ik kan echt iedereen aanraden natuurlijk.
0: En wat verwacht jij van 5 september?
1: 5 september, gewoon een hele leuke, gezellige groep meiden. Mijn tegenstanders komen natuurlijk ook naar de zaal. Mijn competitie voor komend seizoen. Maar naast het veld kennen we elkaar allemaal gewoon heel goed. En gewoon met z'n allen gewoon het vrouwenbasketbal kunnen supporten. Mensen kunnen motiveren, meiden kunnen motiveren. De jongere generatie gewoon die volgende stap kunnen zetten in het vrouwenbasketbal zou echt fantastisch zijn.
0: Dus ja, want waar komen al die clubs vandaan? Is het altijd ver reizen? Of zeg je, er zitten er wel meerdere een beetje in de regio?
1: Nou, het valt op zich nog wel mee. We hebben dan, ik denk dat het verste voor ons nu de Bergen is.
2: De Bergen, ja, klopt.
1: En Terbergen, Zwolle, Den Helder, Bemmel, Barendrecht. Dus we gaan echt wel heel het land doorheen. Maar het zijn altijd hele leuke roadtrips met heel het team.
0: En dan 5 september komen al die verenigingen naar Leiden toe, naar Sportcomplex 1574. Hoe gaat die dag er nou exact uitzien, Floris?
2: We hebben van 11 tot 2 duurt het sowieso. Dus mensen zijn vanaf 10:30 welkom. Wat er gebeurt is, er wordt eerst een groot spektakel gedaan omtrent de introductie van alle teams. Alle teams krijgen een juiste introductie, alle speelsters. Er komt muziek bij, licht. Daarna is er een 3-puntscontest tussen de clubs. Dus de beste schutters worden aangewezen en die gaan tegen elkaar strijd opnemen. Er is een skillscontest, dus dat heeft te maken met dribbelen, met snelheid, met behendigheid, met pasen. Ook daarin gaan de clubs tegen elkaar strijden. En er is een around the world competitie tegen een pro met de jeugd. Dus je kan meedoen als meisje om tegen een topsportster te spelen, te schieten. We hebben een meet and greet, we hebben een handtekeningssessie. Er is foto's, er is een fotoboot, er is van alles te doen voor de jeugd om in ieder geval contact te maken met de WBL. En met de meiden daaromheen. En hopelijk komen ze dan ook, natuurlijk ook vaker kijken. Dat is natuurlijk ook voor ons een doel.
0: Ja.
2: Om meer toeschouwers naar die hal te krijgen. Ja, en dan is het ook leuk voor iedereen om daar gewoon een leuk moment van te maken. Daarom is het ook maar 3 uur. Dus de eerste keer. Het is een pilot. Te kijken, hey, slaat het aan. Komen de mensen uit Tubbergen? Komt de jeugd uit Bemmel? Met hun nummer 1, dames 1 team mee. Om naar ZZ Leiden Dames te komen. Om te kijken of... Ja, hoe die dag gaat.
0: Dus eigenlijk een uniek basketbalfeestje als ik het zo hoor.
2: Yes.
0: Nou begint deze dag om 11 uur, duurt dan tot 2 uur 's middags. Is het belangrijk dat je jezelf aanmeldt? Of kan je gewoon ergens tussen deze tijden aankomen waaien en denken, ik ga meedoen?
2: Kom langs, ga lekker zitten, neem wat te drinken, kom kijken, kom juichen, kom genieten van een leuke dag.
0: En wat is dan jouw missie? Wat hoop jij over 5 jaar dat vrouwenbasketbal doet in het land?
2: Ik hoop over 5 jaar dat het vrouwenbasketbal een solide, sterke eredivisie heeft met een hele goede hoofdsponsor. Waardoor de vrouwen-eredivisieteams niet meer hoeven te lobbyen en gewoon rustig een sport kunnen beoefenen en hun meiden kunnen opleiden.
0: Want wat is dat? Als we kijken naar voetbal, als we kijken naar hockey, ja, eigenlijk de dames verdienen altijd minder. Die moeten er of nog bij werken of die hebben een heel laag salaris. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de voetballers, ja, de miljoenen, eigenlijk het geld klotst daar tegen de plinten.
2: Ja, dat is natuurlijk bij Diok, de rugby en de waterpolo dezelfde vraag die wij met elkaar bespreken. Dat antwoord weten wij natuurlijk niet zo goed. Waarom? Misschien is het minder interessant, weet ik niet. Misschien is het inderdaad een kleinere sport. Ja, je kan het als nadeel zien. Je kan het ook als uitdaging zien om te kijken van, hey, hoe kunnen wij met elkaar gaan bouwen? En dat proberen we natuurlijk ook met de bond, met al de clubs. Van, hey, kunnen we ervoor zorgen dat er inderdaad straks een hoofdsponsor op staat voor de WBO. Die zegt, hey, als je meedoet met de WBO krijg je een x-bedrag waardoor het... Voor die meiden uiteindelijk, want je moet niet denken dat ik er wat aan verdien. Hè? Al die meiden moeten er uiteindelijk wat voor krijgen en wat voor kunnen. Zodat ze misschien een dag minder kunnen werken. Of misschien naast hun studie geen bijbaan hoeven te hebben. Dat is uiteindelijk het doel van mij in ieder geval. Maar ja, dat is een utopie, dat heeft nog een paar jaar nodig.
0: Eigenlijk een mooie investering.
2: Ja.
0: Nou ja, voor jou, Katelijne, helemaal fijn natuurlijk. Ik begreep ook, het EK gaat er aankomen. Hoe groot is de kans dat jij daadwerkelijk mee mag gaan doen met het nationale team?
1: Ja, dat is niet aan mij om te bepalen. Als het aan mij ligt, dan ben ik 1 van de 12. Maar heel veel meiden waar ik mee getraind heb, die spelen in het buitenland. Dus het is altijd even kijken hoe het valt. Nieuwe hoofdcoach, dus ik ga mijn best doen.
0: Maar is die strijd hard onderling of zeg je eigenlijk best wel gemoedelijk en het is altijd gezellig en wie er door mag, die mag erdoor?
1: Ja, het blijft natuurlijk een competitie en iedereen wil die plekken. Maar het is een heel gemoedelijk, het zijn hartstikke leuke meiden. Dus ja, je gunt het iedereen, maar je gunt het jezelf natuurlijk ook.
0: Nou ja, mocht je geïnteresseerd zijn, 5 september, dan kan je dus alles te weten komen over dat basketbal in Leiden bij Sportcomplex 1574. Is er een website, Floris, in het leven geroepen?
2: Ja, voor de WBL zijn ze mee bezig. Voor ZZ Leiden Dames is het www.damesleiden.nl. Daar kun je ook alle wedstrijden zien. Kom een keer kijken, gratis entree. Kom een keer kijken naar onze wedstrijd en moedig ons aan. En wellicht vind je het superleuk, dan ga je niet meer weg.
0: Ik zou zeggen, maak er een waanzinnig mooie dag van. En laten we hopen op heel veel nieuwe meiden en dames die denken dat basketballen, daar ga ik gewoon aan beginnen.
2: Juist.
1: Heel leuk, dankjewel.
3: Centraal Plus, meer voor jou.

sound. John Kingston, Beautiful Girls en Love Somebody van Morgan Wallen. En daarvoor alles over het damesbasketbal. En op 5 september ben je welkom in Sportcomplex 1574 tussen 11 en 2. Om daar eens te kijken hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat, dat damesbasketbal. En ben je nou trouwens benieuwd naar die zwemvierdaagse? Die is gisteren officieel begonnen in Zwembad de Vliet in Leiden. De foto's van die eerste officiële openingsavond, de start van de 50ste Leidse avondvierdaagse, maar dan zwemmend, die vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En uiteraard ook via onze nieuwsapp. Is dit van eigen bodem? X Plus Track, Hartebreker, Emma Hill.

0: Afgelopen zondag stond zij nog op het circuit van Zandvoort. Ja, de laatste Formule 1 race. De grote vraag is, gaat het dan weer meer dan 30 jaar duren? Ja of nee? In ieder geval Emma Heesters, zij was erbij. Hartebreker, die hoorde je bij Centraal Plus. Met straks een update van de poll van deze week. Ook de Bausa en Magnetic heb ik voor je klaarstaan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De sleutels en de stichting Sakina slaan de handen ineen om de leefbaarheid in Leiden en Voorschoten te verbeteren en nieuwkomers meer mee te laten doen in de samenleving. Onder de naam Meedoen in de Wijk gaan de organisaties de komende 3 jaar de handen ineen slaan. En dat wordt morgen feestelijk afgetrapt met een Marokkaanse lunch. Onverwachts houdt het zomerse weer nog een dagje langer aan. Anders dan voorspeld laat de zon zich ook morgen nog uitgebreid zien. Daarna slaat het echt om en worden er weer flinke regenbuien verwacht. Een voorspelling voor de komende uren volgt aan het eind van dit bulletin. En Zoeterwoude maakt zich op voor de feestweek ter gelegenheid van haar 750-jarig bestaan. Zaterdag wordt die afgetrapt met voor het eerst in 40 jaar weer een jaarmarkt. Waaronder een grote braderie, korenfestival, foodtruckfestival en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet is de verdraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten extra reistijd. Ook 10 minuten verdraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Er staat een auto met pech, de linker rijstrook is dicht. En op de A20 in beide richtingen files van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten verdraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Nou moet ik zeggen, het is een soort van nek-aan-nek race, die poll van deze week. 29, 37 en 34%, dat zijn de tussenstanden. Stelling van deze week, via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport. En wij willen van jou graag weten, ja, ben jij een beetje sportief en doe jij aan sport? Nou, die 29% die hoort bij ja, ik sport genoeg. 37% ik wil meer bewegen en ik doe er niet aan, dat zegt 34%. Komende vrijdag in het weekoverzicht de uitslag. En dat betekent dus dat jij nog ruim 3 dagen de tijd hebt om jouw poll in te gaan vullen via de website en ook via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En aan de andere kant, september en ook januari zijn ook wel weer maanden om te zeggen van nu gaan we er echt tegenaan, nu gaan we echt sporten, want er moet nodig wat gaan gebeuren. Stem op de poll via centraalplus.nl. Heb ik nu de nieuwste sommieu. Dit is Feels Part 2.

Tayo Cruz en Ludacris met Break Your Heart. En daarvoor de nieuwste van de band Somjeu, die heet Feels Part 2. En dat is niet meer muziek op de radio bij Centraal Plus. Met Afrojack en Ello Black. Na deze classic van Duffy, Mercy.

Project en Hello Black. In My World en Duffy Mercy. Hey, volgende week eventjes vooruitlopend op heel veel evenementen die natuurlijk ook aankomend weekend zijn. Maar volgende week dan is het tijd voor de Pride in Leiden. Morgen heb ik trouwens van de organisatie Lorenzo van Beek hier in de studio. Dan gaan we dat hele programma eens eventjes doornemen. En het leuke is die Pride op zaterdag 5 september. Die gaan we bij Centraal Plus ook helemaal live uitzenden. Dus dan kan je die complete botenparade die door de binnenstad van Leiden gaat komen, kan je dan voorbij zien komen varen. Gewoon thuis vanuit je luie stoel. Voor meer informatie, check even de agenda. Er staan trouwens heel veel agendapunten op de website centraalplus.nl. En die Pride Leiden, volgende week de hele week Pride Week. Met dus zaterdag 5 september. Die grote parade met al die boten, met allerlei kleurtjes. Live ook op tv bij Centraal Plus.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 85 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A4 de andere kant op, richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra reistijd op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. Verder ook file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Een kleine 10 minuten vertraging daar. En dat geldt ook voor de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel. Daar ook ongeveer 10 minuten op onthoud. En tot zover de aanwezigheid.

Hé, de werkdag ten einde met zometeen de nieuwsupdate en ook Ellie Goulding. Nou, Mr. Know It All, dit is Teddy Swims.

0: Ellie Goulding met On My Mind en Mr. Know-It-All, een hit uit de top 10 van de 30. Je hoorde Teddy Swims.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: ja, misschien wel richting de barbecue.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, is nog even genieten geblazen op deze dinsdag 25 augustus. Het zonnetje schijnt buiten, de temperatuur meer dan aangenaam. En ja, het is misschien ook wel echt de laatste van deze warme dagen. Dus ja, misschien vanavond nog 1 keer barbecuen, lekker in de tuin zitten of misschien lekker naar een restaurantje, naar zo'n terrasboot om daar lekker een beetje in het zonnetje te zitten en te genieten van een lekker hapje eten. Ja, in ieder geval, het is 5 uur geweest. Betekent einde van de werkdag. Ik hoop dat jouw werkdag voorspoedig is verlopen. Ik heb zometeen de nieuwsupdate voor je. Ga ik je even bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Alex Warren en Carry You Home komt eraan. Eerst Jisoo en Zayn. Dit is Eyes Closed tijdens de middagshow. Time

0: years down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Tijd om je even bij te praten over het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar van deze dinsdag 25 augustus. Beginnen we eventjes met een toch wel een soort van getouwtrek in Wassenaar, want wie krijgt daar de renbaan Duindicht in handen? Gemeente en stichting die staan voor de rechter, die moeten dat voor het hekje gaan uitvechten. Nou, dan de sleutels en stichting Sakina, die starten Meedoen in de Wijk. En over Meedoen in de Wijk, heel Bob Bakt keert terug in Leiden, taarten als bindmiddel voor de buurt. En op 16 september dan komen al die taarten tenzamen, met dus de bakkers erbij. En dan belooft dat best wel heel erg gezellig en lekker te gaan worden. Gaat plaatsvinden op de Herenstraat in de Tuinstadwijk. Dan RCL zei, je hebben een bijzondere prijs gekregen, namelijk een koninklijke erepenning. Heeft te maken met het 100-jarig bestaan van RCL. Racing Club Leiderdorp, zo heet het officieel. Dan Rijnland Energie bouwt definitief een grote batterij. Dat is nieuws afkomstig uit Zoeterwoude. Blijven we nog even in Zoeterwoude hangen, want van Politiek Den Haag naar de Klaverhal, dat is de sporthal in Zoeterwoude dorp, Michiel Breeveld, die staat daar komende zaterdag met zijn bandje. Viering van 750 jaar Zoeterwoude. En daar heeft hij alles over verteld in de middagshow. Check dat artikel even op de website of via de gratis nieuwsapp die je kan downloaden.

Afkomstig uit België en toch een heel klein beetje in de categorie eendagsvliegen. Deze Milo, één grote hit gescoord. Die heet EO Technology en die hoorde je bij Centraal Plus de middagshow. Bruno Mars, I Just Might komt eraan. Eerst hoor je Cyril en Mary Jo. Dit

0: I Just Might, Bruno Mars en Still Into You van Cyril en Mary Jo. Onderweg naar huis, einde van de werkdag met de muziek van Centraal Plus en het nieuws uit de regio Leiden in Wassenaar. Stromae, Papa Hoeté en ook Temper City, afkomstig uit Israël, en Self Aware, die ga je horen binnen nu en een paar minuten na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De sleutels en de stichting Sakina slaan de handen ineen om de leefbaarheid in Leiden en Voorschoten te verbeteren en nieuwkomers meer mee te laten doen in de samenleving. Onder de naam Meedoen in de Wijk gaan de organisaties de komende 3 jaar de handen ineen slaan. En dat wordt morgen feestelijk afgetrapt met een Marokkaanse lunch. Onverwachts houdt het zomerse weer nog een dagje langer aan. Anders dan voorspeld laat de zon zich ook morgen nog uitgebreid zien. Daarna slaat het echt om en worden er weer flinke regenbuien verwacht. Een voorspelling voor de komende uren volgt aan het eind van dit bulletin. En Zoeterwoude maakt zich op voor de feestweek ter gelegenheid van haar 750-jarig bestaan. Zaterdag wordt die afgetrapt met voor het eerst in 40 jaar weer een jaarmarkt, waaronder een grote braderie, korenfestival, foodtruckfestival en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam sta je ongeveer 10 minuten in de file bij knap het Hofvliet. Ook op de A4 de andere kant op van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. Verderop bij Den Haag-Zuid ook nog 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een kwartier extra reistijd. Verder is het erg druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging inmiddels een half uur. En dat komt door technische problemen in de Rottemeren-tunnel. Die is niet te bedienen op dit moment door een technische storing. En daardoor is de A16 dicht in beide richtingen bij de Rottemeren-tunnel. Het verkeer kan omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is nu wel een file van 7 kilometer en een kwartier tijdverlies. En op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom is de verdraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Temper City. Hij staat inmiddels genoteerd in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Iedere zaterdag met Erwin tussen 5 en 7. Self Aware en daarvoor Stromae met Papa Hoete. Gistermiddag om 5 uur, ja, een bijzondere aangelegenheid in Leiderdorp. RCL bestaat namelijk 100 jaar, wordt deze week groots gevierd. Afgelopen zondag al met een drakenbootrace. Komende zaterdag 29 augustus, dan is er een groot feest in de kantine. En gisteren, ja, onder andere hoogbezoek van de burgemeester. En de burgemeester die had ook nog wat meegenomen. Luister mee.
1: Het heeft zijn majesteit, de koning, namelijk behaagd om aan Racing Club Leiderdorp de koninklijke erepenning te kennen.
2: 100 jaar bestaan ze. En dat is aanleiding voor de koning om RCL koninklijk te onderscheiden.
3: Elke vereniging of organisatie die een bijdrage doet aan de samenleving, in wat voor vorm dan ook, die kan in aanmerking komen voor een erepenning namens de commissaris van de koning. En dat is RCL gelukt.
4: Wat ging er door je heen toen je de koninklijke erepenning uitgereikt kreeg?
5: Nou, weet je, ik vind dat altijd geweldige vragen die je ook altijd krijgt als een speler gescoord heeft. Wat ging er door je heen? En dan weet de speler nooit iets zinnigs te zeggen. En laat ik nou precies hetzelfde hebben. Maar ik weet wel dat ik vlak daarna vooral trots. Het is vooral de eer die het doet. En ik ben heel erg trots. Ook dat wij dit als RCL krijgen. Dat is heel belangrijk. Trots, dat is het meeste.
2: Niet alleen de koning en de burgemeester hadden een cadeau voor de jarenvereniging. De bondsvoorzitter van de KNVB, Frank Pauw, bracht een bijzonder vaandel mee.
6: Dit is een collectors item, die krijg je alleen maar als je 100 wordt als vereniging. Die is niet te koop en dat is de KNVB grote vaandel waar de KNVB logo op staat. Maar er staat ook heel groot het logo van de 100-jarige, in dit geval RCL, op.
5: De vlag vond ik leuk, maar wat ik heel bijzonder vond is dat de bondsvoorzitter van de KNVB bij ons langskomt om het persoonlijke te overhandigen en persoonlijke verhaal te houden. Het is wel echt, je voelt je echt gewaardeerd als dat soort dingen gebeuren.
6: Als je hier nou net binnenkomt lopen en je ziet wat voor sociale binding, welke generaties er zijn, hoe de jeugd hier ook weer wordt opgevoed, opgevangen, maar mensen ook een leven lang trouw zijn aan zo'n club. Dat is eigenlijk wat amateurvoetbal en dan zeker ook de vereniging daarin betekent.
2: En daarmee is het feestjaar van RCL officieel gestart.
5: Ja, dit is een geweldig begin. Nou, gisteren was eigenlijk de drakenboot ook al een begin. Maar dit is de dag en zo. En je ziet gewoon, als je ook kijkt hoeveel mensen hier zijn, en het applaus en de levendigheid, is het zo leuk dat je dit mee kan maken als een echt levende club. En daarom zei ik ook de eerste 100 jaar. Maar als je de sfeer proeft, zijn we nog piepjong. Hartstikke gaaf.
7: Centraal. Plus.

Orlando en ook Alesso samen met de band One Republic en In Your Eyes, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is dinsdag 25 augustus met nu Kingdom of Fair. Dit is Cameron Whitcomb.

0: niet weg.
1: De Rotterdamse Zoë Livaï en Sluit me in je armen. En ook Cameron Whitcomb, X Plus Track, Kingdom of Fair. Einde van de middagshow voor deze dinsdag de 25e. Morgen een nieuwe vanaf 3 uur. Straks hier na 6 uur non-stop de beste muziek. Afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden in Wassenaar. Maak er een mooie avond van. Alvast eet smakelijk. En dit is Unhealthy. Je hoort Anne-Marie en Shania Twain.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file in de regio, maar de meeste files zijn heel kort. Er zijn wel wat problemen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander ruim een kwartier vertraging. Dat komt omdat verderop de Rottemerentunnel dicht is door technische problemen. Dat geldt trouwens voor beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein nu wel een kwartier vertraging. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oegstgeest is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu. Meer muziek.

0: again. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De sleutels en de stichting Sakina slaan de handen ineen om de leefbaarheid in Leiden en Voorschoten te verbeteren en nieuwkomers meer mee te laten doen in de samenleving. Onder de naam Meedoen in de Wijk gaan de organisaties de komende 3 jaar de handen ineen slaan. En dat wordt morgen feestelijk afgetrapt met een Marokkaanse lunch. Onverwachts houdt het zomerse weer nog een dagje langer aan. Anders dan voorspeld laat de zon zich ook morgen nog uitgebreid zien. Daarna slaat het echt om en worden er weer flinke regenbuien verwacht. Een voorspelling voor de komende uren volgt aan het eind van dit bulletin. En Zoeterwoude maakt zich op voor de feestweek ter gelegenheid van haar 750-jarig bestaan. Zaterdag wordt die afgetrapt met voor het eerst in 40 jaar weer een jaarmarkt. Waaronder een grote braderie, korenfestival, foodtruckfestival en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat er nog wel eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Verder veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging ongeveer een kwartier. Heeft te maken met technische problemen bij de Rottermeerentunnel. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat wel file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Rottemeerentunnel in de A16 tussen Den Haag en Rotterdam is in beide richtingen dicht door een technische storing. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. En tot zo.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De sleutels en de stichting Sakina slaan de handen ineen om de leefbaarheid in Leiden en Voorschoten te verbeteren en nieuwkomers meer mee te laten doen in de samenleving. Onder de naam Meedoen in de Wijk gaan de organisaties de komende 3 jaar de handen ineen slaan. En dat wordt morgen feestelijk afgetrapt met een Marokkaanse lunch. Onverwachts houdt het zomerse weer nog een dagje langer aan. Anders dan voorspeld laat de zon zich ook morgen nog uitgebreid zien. Daarna slaat het echt om en worden er weer flinke regenbuien verwacht. Een voorspelling voor de komende uren volgt aan het eind van dit bulletin. En Zoeterwoude maakt zich op voor de feestweek ter gelegenheid van haar 750-jarig bestaan. Zaterdag wordt die afgetrapt met voor het eerst in 40 jaar weer een jaarmarkt. Waaronder een grote braderie, korenfestival, foodtruckfestival en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Rottemeren-tunnel in de A16 Breda-Rotterdam is nog altijd dicht in beide richtingen door technische problemen. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A20-hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Richting Gouda zijn er 2 rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten. De andere kant op sta je 10 minuten in de file bij knooppunt Terbrechtseplein en daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekend gemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres

0: geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is

0: Stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!